0: Dan bleef je nooit aanvallen.
1: Maar de auto met explosieven was nog lang niet vol genoeg.
2: U werkt me goede.
1: Vooral mooi en zwaar vuurwerk is een trek.